passengers prepare for takeoff. I repeat, all passengers prepare for takeoff. Willen alle passagiers zo vriendelijk zijn zich gereed te maken voor vertrek? Ik herhaal.